0: Oh, meneer. Morning, John.
1: Was ik, John? Ik heb geen plagen als ik aan het varen.
0: Ja, senor. Voor punt, lokale bus.
1: Zo'n lokale?
0: Lokale bus, maar het komt van.
1: Apo. Minuutjes. Kom van. 99% kan maar goed, maar ik heb het nog.
0: Zo'n lokale? 1%.
1: 1% is hier kapaskia. Pra, 99, nee, niet ata.
0: Dordata, kom je, hè?
1: Maar schaaflet, maar ja, dat is een bode.
2: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.